0: scintillate scopate come una cagna. Non importa se sia un cazzo vero o di gomma. Mentre esercito di maggiore
1: zonder bevrijding van je eigen seks. Loskomen in een vloeiend, vrolijk, vrouwelijk orgasme. Bevrijd je eigen natuur. Bevredig je eigen natuur.
2: Oh, wie is er meer? Ik ben een beetje.
3: Je suis française, je suis lesbienne. J'aime lécher les chattes. J'adore jouir et donner du plaisir. J'aime le sexe que je veux. J'idéalise et respecte les femmes.